0: eerste nieuwsupdate.
1: Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaans-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De ochtend.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. Het schip zelf vaart daarna terug naar Nederland. Gisteravond landde al een groep opvarenden op Eindhoven Airport, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten bij thuiskomst 6 weken in isolatie, een maatregel waarvan minister Hermans erop vertrouwt dat deze ook wordt opgevolgd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten onder een wankele wapenstilstand, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Wat meer oponthoud is er nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Weert-Noord en Maarhezen, 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 14 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Jelly Bean. En the real thing, het inderdaad, het is het echte werk. Het is de maandag van BNT. Ja, je weekend is alweer voorbij. Maar vrienden, waarschijnlijk heb je deze week een hele korte...

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

daarvoor de nieuwe van Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. In mijn armen. Daar komen onze armen. De armen van BNT. We houden je even vast. Het is de maandag 11 mei. Ik zag dat gisteren de eerste Nederlandse repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius. Die zijn geland in Eindhoven gisteren. Aan boord waren naast 8 Nederlanders ook 18 buitenlanders. Zij vertoonden geen symptomen van het virus. Maar moeten natuurlijk wel allemaal in quarantaine. Ja, de GGD die heeft een quarantainelocatie beschikbaar gesteld voor de passagiers die niet kunnen doorreizen naar hun eigen land.

Ja, en met alleen de essentiële bemanningsleden nog aan boord vaart het schip van Tenerife naar de eindbestemming Rotterdam. En in de Rotterdamse haven wordt dan het schip gedesinfecteerd. En de artsen van de Wereldgezondheidsorganisatie die hebben de opvarende vlak voor de evacuatie gecontroleerd. Ja, en omdat de WHO alle passagiers ziet als een hoog risicocontact, adviseren die natuurlijk een quarantainetijd van 42 dagen. Ja, en dat, die 42 dagen gaan in van het moment dat ze het schip hebben verlaten. Dus dan kom je terug en ben je in Nederland in een quarantainelocatie. Het is te hopen dat het een mooie locatie is die de GGD beschikbaar heeft gesteld. Want als je dan in zo'n quarantainelocatie komt van de GGD, je moet daar 42 dagen gaan zitten. Dan heb je een mooie vakantie gehad. Radio BNT. De maandag valt altijd tegendag. Ja, we gaan je helpen vandaag. Met de allerbeste muziek. Jaren 80. Michael McDonald en James Ingram.

0: Als uit de 90s. And if you wanna be my lover. Daarvoor Seth Special. Miracles. En die prachtige van James Ingram samen met Michael McDonald. Jammo Be There. Het is 7:30 geweest. We kijken even naar buiten. Er staat vandaag een vrij koude meiweek op het programma. Ook tijdens het lange hemelvaartweekend wat eraan zit te komen. Dagelijks komt de temperatuur niet veel hoger uit dan 10 tot 14 graden. Alleen aanstaande woensdag wordt het regionaal enkele graden warmer. Ja, voor de rest ziet het er overwegend wisselvallig uit met van tijd tot tijd regen. En wat wind. Haast wel jammer. Voor de kinderen die de communie gaan vieren aanstaande donderdag. Hemelvaartsdag. Nou, dan even naar Flitsmeister. Flitsmeister meldt 1 controle op de N275 bij Maasbree. Daar zijn ze aan het controleren bij 9.6.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal, met vooral dagelijkse files. De langste van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Nederweert en Leende 9 kilometer. A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht 12 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, onderweg naar je werk met de muziek van BNT.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz. Showbiz. Showbiz nieuws.
0: Ja, what the fuck. Een dabab. Daarvoor uit 2004, Jamilia, een superstar. Ja, en Sam Fender en Olivia Dean doen het wereldwijd heel erg goed met deze Rein Me In. Het is 7:45. Ja, Christina Curry die is een verwachting van een meisje. Dat heeft de dochter van Patricia Pai en Adam Curry afgelopen zaterdag bekendgemaakt via Instagram. Daar deelden ze namelijk wat beelden van de gender reveal party. Ja, en afgelopen week werd ook bekend dat Christina Curry en haar moeder Patricia Pai, die zijn schijnbaar binnenkort te zien in een reality-serie bij RTL. Ja, en dan na tientallen jaren op het podium neemt César Zuiderwijk binnenkort afscheid van het theater. De drummer van de Golden Earring die wil het rustiger aan gaan doen en meer tijd gaan besteden aan het leven buiten de spotlights. Dat heeft hij laten weten in het Algemeen Dagblad. Toch blijft de muziek natuurlijk voorlopig nog wel een rol spelen. Dan Rihanna, die heeft haar nieuwe tatoeage laten ontwerpen door haar jonge kinderen. Het ontwerp betreft een tekening met kleurrijke, door elkaar gekraste strepen. Ja, de zangeres die liet de tatoeage plaatsen op haar linkerbovenbeen. Dat is te zien in een video van de beroemde tatoeëerder Bang Bang. En deze gast die zet onder andere tatoeages voor Selena Gomez, Justin Bieber, Miley Cyrus en Adele. Ja, en dan Piet van Es. De verloofde van Sylvia Geersen die is afgelopen vrijdagavond vrijgelaten uit de gevangenis. Nadat de rechtbank zijn voorlopige hechtenis had opgeheven. En daarmee komt er voorlopig een einde aan zijn detentie in een omvangrijke drugszaak. Ja, de rechtbank benadrukte wel trouwens afgelopen vrijdagmiddag dat er nog altijd sprake is van ernstige bezwaren tegen Van Es. Wat betekent dat de verdenking blijft staan. Ja, we blijven dan nog een beetje bij de rechtbank, want Peter Gillis die heeft afgelopen vrijdag ook aangegeven dat hij in beroep gaat tegen de gevangenisstraf en de boete die hij afgelopen donderdag kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dus of dat gaat helpen, dat weten we niet helemaal. En over een uur hoor je dan weer meer nieuws uit de showbiz. Ga naar radiobnt.nl, vraag je liedje aan en hoor het voorbij komen.

Ja, never forget you, Afrojack. Zometeen naar 8 uur bij terug. Op welke plaat hoor je voorbij komen en welke artiesten zijn er vandaag jarig? Je hoort het zometeen na 8 uur.

0: Day. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
1: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
2: Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle caféshausen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch... en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden... tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren... maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud... met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over... waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan... en er vallen regelmatig buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat de langste file nu op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckersweijer 9 kilometer met een half uur vertraging. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik Kreutzer.

Ja, 1980, Dan Hartman. Je had hem nog een keertje met Relight My Fire. Vrienden, wij zeggen welkom. Een hele korte werkweek gaat van start. Onderweg richting je hemelvaartsweekend.

The one that she walks like Rihanna. Ja, Rihanna heeft dus laten weten dat ze een tatoeage heeft laten ontwerpen door haar jonge kinderen. En die heeft laatste plaatsen op haar linkerbovenbeen. Voor The Wanted hoorde je Gordon en Replay. Me Lobby You. En een zomerhitje van De Bauza. Met Magnetic. Ja, de maandag 11 mei. Een goede ochtend. In het Belgische Hamme, daar is een 7-jarige jongen overleden na een incident met een springkasteel. Volgens het parket van Oost-Vlaanderen lijkt het erop dat een windhoos het springkasteel de lucht in heeft geblazen. Wat er precies is gebeurd, dat weten ze nog niet. Het onderzoek loopt nog. Dat zei de burgemeester van Hamme, Lotte Peters. En bij het incident raakten ook 3 andere kinderen gewond.

Zij werden door hun ouders naar het ziekenhuis gebracht. Ja, verschrikkelijk. Ja, en dan nog geen enkele Iraanse voetballer heeft een visum voor de Verenigde Staten om volgende maand te kunnen deelnemen aan het WK. Nou, de bondsvoorzitter die hoopt dat het de komende weken rondkomt. Het heeft veel vertragingen opgelopen. Iran begint het WK over ruim een maand tegen Nieuw-Zeeland. En de ploeg die speelde in de groepsfase ook tegen België en Egypte. Ja, kan misschien aan mij liggen, maar ik krijg dit allemaal niet geregeld. Zo'n landen zijn met elkaar in oorlog. En dan gaan ze lekker voetballen. Ja. Nou, denk eraan, heb je te melden voor het radioprogramma? Ga naar onze website radiobnt.nl. Laat ons weten wat je heel graag zou willen horen. Misschien wel zometeen in de Wotaggeplaat.

Ja, we kregen een berichtje binnen uit Diekendaal. Van de weekend kregen wij een berichtje binnen van Pieter van Dijk. En Pieter van Dijk die stuurde: hey, hallo, Radio BNT. Ik luister al een tijdje naar jullie leuke radiozender. En jullie draaiden een liedje van The Golden Earring met Davina, Michelle en Fleming. Ik luister altijd als ik onderweg ben naar mijn werk. Tussen 8:10 en 9:15. Ja, beste Pieter van Dijk uit Diekendaal. Waar ligt Diekendaal? Is dat Noord-Limburg? Volgens mij is dat Noord-Limburg, hè? Nou, Pieter van Dijk, Davina, Michelle, Fleming en The Golden Earring. Die hebben inderdaad een liedje uitgebracht. Een live opname van de Rotterdam Ahoy. En...

0: Pieter van Dijk. Uit Dikkendaal. Pieter vroeg me aan deze van Davina Michelle Fleming en The Golden Evening, Why Do I Live? Ze hebben meer liedjes van die live uit, van dat live optreden in de Rotterdamse Ahoy. Daar hebben ze meer liedjes van uit, joh.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op de Haagstraat in Valkenswaard is deze nacht rond 2 uur een man aangereden. Volgens getuigen werd de voetganger geschept door een automobilist die vanaf de Geenhovense Dreef kwam aanrijden. De bestuurder reed door naar de klap, maakte verderop nog een rondje over een kruispunt en verdween vervolgens richting de Waalrisseweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een buurtonderzoek gestart om de doorrijder te achterhalen. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van Canvas. De universiteit heeft de verbinding met de software verbroken na de grootschalige hack waarbij privégegevens van miljoenen gebruikers zijn gestolen. Hoewel het onderwijs hinder ondervindt, gaan de colleges wel gewoon door. De universiteit wil pas weer online als de veiligheid van de verbinding met leverancier Instructor volledig gegarandeerd kan worden. En het restant van de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 zonder publiek uitgespeeld in het Abelenska Stadion in Heerenveen. De KNVB heeft hiertoe besloten nadat supporters in Breda gisteren voor de 2e keer vuurwerk op het veld gooiden, waardoor het duel definitief werd gestaakt. Omdat de veiligheid in Breda niet gewaarborgd kon worden, wijkt men nu uit naar Friesland. Ondanks die 2-0 voorsprong van NAC op het moment van staken is degradatie voor de Bredase club inmiddels een officieel feit door de resultaten van de concurrentie. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
0: Ja, we hebben een andere volgorde. Ik heb snelheidscontroles voor je van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheden op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 127,7. De A2 tussen Weert en Echt bij 203,2. De A27 tussen Utrecht en Gorinchem bij 39,9. De A27 tussen Hilversum en Almere bij 114,1. En de laatste nog steeds de N275 Maasbree. Dat wordt gecontroleerd bij 9,6.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is nog wat meer vertraging tussen Nederweert en knooppunt Leenderijden 13 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel en knooppunt Eckersweijer 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, Alexis Jordan, Happiness.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Adolescence heeft gisteravond de BAFTA gewonnen voor de beste mini-drama-serie. Ja, de Netflix-serie die werd met 4 prijzen de grote winnaar. Stephen Graham, tevens medebedenker, die won de prijs

Disney komt met een nieuwe documentaire over de Engelse band Oasis. De film die volgde de band tijdens hun reunietour van vorig jaar. En de documentaire die verschijnt in september in de bioscoop. En dan Prins Andrew, die wordt eind juli opgeroepen om te gaan getuigen. Dat werd afgelopen vrijdag bekendgemaakt in de rechtbank in Londen. De jongere broer van Charles, die werd namelijk afgelopen woensdagavond in de buurt van zijn woning lastiggevallen door een man met een bivakmuts. Ja, deze man moet op 29 juli voor de rechtbank gaan verschijnen. En Andrew die zal dan na verwachting daar gaan getuigen. Dan de Noorse delegatie van het Eurovisie Songfestival. Die hebben een waarschuwing gekregen dat het optreden van de zanger Jonas Love tijdens de eerste repetities te sexy was.

Ja, dat kan. Dan Dua Lipa, die heeft een rechtszaak aangespannen tegen Samsung. Omdat de elektronica-producent haar gezicht heeft gebruikt om televisies te verkopen zonder haar toestemming en zonder haar te betalen. De zangeres die eist een schadevergoeding van ruim 12 miljoen euro. En de acteur Jerry O'Connell die blijkt officieel een andere naam te hebben. De Amerikaan die vertelde in het programma Live with Kelly and Mark dat zijn volledige naam Michael Jeremy Witkowski O'Connell is. Ja, en Thomas Bergen die is schijnbaar de afgelopen 3 jaar 30 kilo afgevallen. De exacte redenen achter zijn afvalrace houdt hij geheim.

En hij liet wel weten dat er geen wondermiddel aan te pas is gekomen. Je moet namelijk heel goed tellen wat er allemaal naar binnen gaat. En weten wat er naar buiten gaat aan energie. Al dus Thomas Berge gisteren bij Shownieuws.

Ja, de jaren 70 voor The Three Degrees. Ik heb de jaren voor je voor deze maandag 11 mei. Hanna Verboom, Nederlandse actrice, die wordt vandaag 43 jaar. Holly Valance, Australische actrice en zangeres. Die wordt ook vandaag 43 jaar. Paul Rozemuller, de Nederlandse voormalige politicus. Die wordt vandaag 70 jaar. Alberto Rodriguez, Spaanse profvoetballer ooit. Hij wordt vandaag 55. De Engelse zanger van The Animals, dat is Eric Burdon. Die wordt vandaag 85 jaar. Amerikaanse acteur van de serie Neighbors, dat is Morgan Baker. Die wordt vandaag 29. En vandaag is ook jarig de Amerikaanse zangeres en actrice Sabrina Carpenter. En die heeft onlangs een nieuw liedje uitgebracht samen met Madonna. Ask yourself.

0: talk about.
1: Radio BNT.
2: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Als een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een vriend.
7: Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
8: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
6: Dan kan je het volgende doen. Word het eens dat je het met elkaar oneens bent.
7: We worden het niet eens, hè?
8: Nee.
7: Als ik nou eens even 2 drankjes ga halen.
8: Top, helemaal mee eens.
6: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland. En hiertegen wordt al lang fel geprotesteerd. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Volgens de politie is er alleen glasschade. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons. En steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A73 richting Maasbracht tussen knooppunt Saardehijken en de afrit Maasbree 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Erik Kreutzer.

Ja, ik zou er de hele dag naar kunnen luisteren. Muziek van Earth, Wind & Fire. Heerlijk. 1981 and Love Goes On. Vrienden, wij zeggen welkom. Onderweg richting Hemelvaartsdag. Waarschijnlijk heb je deze week ook een hele korte werkweek. En wij zeggen welkom bij BNT.

vangboeien. Zwart-wit. En uit de top 40, Turn the Lights Off. Van Just Stay, Jack Style en John. Ja, de maandag 11 mei, een goede ochtend. Ja, afgelopen donderdag vond in China het proces plaats tegen de twee meest recente ministers van Defensie. En die worden beide verdacht van corruptie. Ja, daar worden ze niet alleen van verdacht. Daarvan zijn ze beschuldigd. En ze hebben een vonnis gekregen. Beide werden namelijk ter dood veroordeeld.

Ja, een militaire rechtbank die hen berechtte voegde echter een belangrijke nuance eraan toe. Een voorwaardelijke doodstraf met een uitstel van 2 jaar. Ze zullen in principe niet onmiddellijk worden geëxecuteerd. En zal hun doodstraf na 2 jaar, indien hun gedrag in de gevangenis voorbeeldig is, worden omgezet in een levenslange gevangenisstraf. En volgens een verklaring van het Chinese persbureau is een levenslange gevangenisstraf in China, daar is geen mogelijkheid tot strafvermindering of voorwaardelijke vrijlating. Ja, daar in China zijn ze dan toch anders dan hier in Nederland. Ik zag toevallig vorige week weer een berichtje voorbij komen dat iemand Volkert van der G aan het interviewen was. Die was weer lekker aan het genieten van het zonnetje in Amsterdam. Ja, dan denk je toch, zo'n man heeft dan Pim Fortuyn vermoord. En gedraag je je goed in de gevangenis, dan sta je toch na een aantal jaren weer lekker buiten. En dat is in China niet. Ja, Frenkie de Jong die is gisteren met FC Barcelona landskampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van Real Madrid. En hier in Nederland is NAC Breda uit de Eredivisie gedegradeerd. De thuiswedstrijd

0: Urban Cookie Collective. Met The Key, The Secret. Even een update van Flitsmeister. Staan op dit moment 78 snelheidscontroles in Nederland. Flitsmeister meldt in het zuiden op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 127,7. De A2 tussen Weert en Echt bij 203,2. En de N275 Maasbree, dat wordt gecontroleerd bij 9,6.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is nog extra vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Zuid 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Op de Haagstraat in Valkenswaard is deze nacht rond 2 uur een man aangereden. Volgens getuigen werd de voetganger geschept door een automobilist die vanaf de Geenhovense Dreef kwam aanrijden. De bestuurder reed door naar de klap, maakte verderop nog een rondje over een kruispunt en verdween vervolgens richting de Waalreseweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een buurtonderzoek gestart om de doorrijder te achterhalen. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van Canvas. De universiteit heeft de verbinding met de software verbroken na de grootschalige hack waarbij privégegevens van miljoenen gebruikers zijn gestolen. Hoewel het onderwijs hinder ondervindt, gaan de colleges wel gewoon door. De universiteit wil pas weer online als de veiligheid van de verbinding met leverancier Instructure volledig gegarandeerd kan worden. En het restant van de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 zonder publiek uitgespeeld in het Abelenska Stadion in Heerenveen. De KNVB heeft hiertoe besloten nadat supporters in Breda gisteren voor de 2e keer vuurwerk op het veld gooiden, waardoor het duel definitief werd gestaakt. Omdat de veiligheid in Breda niet gewaarborgd kon worden, wijkt men nu uit naar Friesland. Ondanks die 2-0 voorsprong van NAC op het moment van staken is degradatie voor de Bredase club inmiddels een officieel feit door de resultaten van de concurrentie. En tot zover het regionieuws op

Ja, Bruno Mars. And that's what I like. Daft Punk, daarvoor met One More Time. En de nu van Marshmallow en Thomas Rhett hoorde je met Where We Go. Onderweg zometeen de top 3. Ik zag dat een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas, LNG, uit Qatar, die is door de straat van Hormuz gevaren. En volgens het persbureau Bloomberg is dat de eerste LNG-tanker uit Qatar die door de belangrijke waterweg is gegaan sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Dus laten we hopen dat er meer zullen volgen. En ik zag ook voorbij komen dat de uitbreiding van windenergie op het land hapert. In 2025 kwam er 96 megawatt bij aan vermogen, wat de laagste toename is sinds het jaar 2017. Onzekerheid over de wetgeving en het overvolle stroomnet remmen de groei op de windenergie. Er zijn namelijk 29 nieuwe windturbines geplaatst en

0: Ja, blijf lekker dit, Michael Jackson.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, je hoort er nog een keertje Thriller. Ja, het is al bijna 10 uur. Het gaat de tijd snel. Komen allemaal leuke berichten binnen.

0: Vanmiddag Roger Schepers. En dan vanavond onze grote vriend Raoul Moreau. Hou je van muziek uit de jaren 80? Moet je zeker blijven luisteren. Vanavond tussen 7 en 9 het Ethisch Café. Ga je achterlaten met een mooie top 3, denk ik. Nieuwe van Miss Montreal op 3. Daarna gaan we terug naar de jaren 90 met Beverly Craven. En op nummer 1 de nieuwe van Jonas Blue. Ik wens je een fijne maandag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: BNT.
1: BNT.
0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Schuren, afplakken, lakken.
5: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop. Aldi.
10: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en zit het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland, een initiatief waar al langer veel protest tegen is. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt de politie. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Het weer tenslotte. De nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Op de Haagstraat in Valkenswaard is deze nacht rond 2 uur een man aangereden. Volgens getuigen werd de voetganger geschept door een automobilist die vanaf de Geenhovense Dreef kwam aanrijden. De bestuurder reed door naar de klap, maakte verderop nog een rondje over een kruispunt en verdween vervolgens richting de Waalrisseweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een buurtonderzoek gestart om de doorrijder te achterhalen. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van Canvas. De universiteit heeft de verbinding met de software verbroken na de grootschalige hack waarbij privégegevens van miljoenen gebruikers zijn gestolen. Hoewel het onderwijs hinder ondervindt, gaan de colleges wel gewoon door. De universiteit wil pas weer online als de veiligheid van de verbinding met leverancier Instructure volledig gegarandeerd kan worden. En het restant van de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 zonder publiek uitgespeeld in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. De KNVB heeft hiertoe besloten nadat supporters in Breda gisteren voor de 2e keer vuurwerk op het veld gooiden, waardoor het duel definitief werd gestaakt. Omdat de veiligheid in Breda niet gewaarborgd kon worden, wijkt men nu uit naar Friesland. Ondanks die 2-0 voorsprong van NAC op het moment van staken is degradatie voor de Bredase club inmiddels een officieel feit door de resultaten van de concurrentie. En tot zover het regionieuws op radio.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Alles

0: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De olieprijzen schieten weer omhoog, nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees, is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot €1200 extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Het trekt vanmiddag een smalle strook met de regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. En dan gaat het 12 voor het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
5: Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

12 uur in de Baasse Tijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is in de Baasse Tijd. Come on.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Op de Haagstraat in Valkenswaard is deze nacht rond 2 uur een man aangereden. Volgens getuigen werd de voetganger geschept door een automobilist die vanaf de Geenhovense Dreef kwam aanrijden. De bestuurder reed door naar de klap, maakte verderop nog een rondje over een kruispunt en verdween vervolgens richting de Waalreseweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een buurtonderzoek gestart om de doorrijder te achterhalen. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van Canvas. De universiteit heeft de verbinding met de software verbroken na de grootschalige hack waarbij privégegevens van miljoenen gebruikers zijn gestolen. Hoewel het onderwijs hinder ondervindt, gaan de colleges wel gewoon door. De universiteit wil pas weer online als de veiligheid van de verbinding met leverancier Instructure volledig gegarandeerd kan worden. En het restant van de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 zonder publiek uitgespeeld in het Abelensra Stadion in Heerenveen. De KNVB heeft hiertoe besloten nadat supporters in Breda gisteren voor de 2e keer vuurwerk op het veld gooiden, waardoor het duel definitief werd gestaakt. Omdat de veiligheid in Breda niet gewaarborgd kon worden, wijkt men nu uit naar Friesland. Ondanks die 2-0 voorsprong van NAC op het moment van staken is degradatie voor de Bredase club inmiddels een officieel feit door de resultaten van de concurrentie. En tot zover het regionieuws op

0: door BNT.
1: BNT.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het datacenter van Northsea in Almere krijgt uiterlijk woensdag weer tijdelijke stroom. Afgelopen donderdag brak daar brand uit, waardoor het stroomnet beschadigd raakte. Veel gebruikers van het datacenter hadden last van storingen, zoals bij Universiteit Utrecht, waar toegangspassen niet meer werkten. Door vertraagde levering van onderdelen duurt het herstel langer dan verwacht. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. En camperbezitters zetten massaal hun busje te koop, nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet meer op. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: TikTok.
1: Sinna, Donnie, TikTok. Waar blijf je nou op Radio BNT? Nou, TikTok, het is iets na 12. De lunch kan beginnen. Met ook Michael Cimello en Maniac op Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier. Voor een nieuwe week, Duncan in de middag. Goeie nieuws is, het is wel je maandag, maar het is ook alweer 12 uur geweest. Dus de lunch kan beginnen. Met straks onder andere Anne-Marie en Niall Horan. Our Song komt eraan zo meteen op Radio BNT. En uit de Zero's heb ik voor je klaargezet. De dames en meiden van Atomic Kitten, je hoort ze nu op Radio.

Waves, Round Round en Marie en Niall Horan daarvoor en Our Song op Radio BNT op deze maandag. Het is 11 mei vandaag. Geniet ook een beetje van het weer. Zeg ik met een knipoog, want het valt niet echt te doen. Hè. Het is redelijk cool ineens. Ruime tijd bewolkt en een buitje is ook mogelijk vandaag. 13 à 14 graden. Wat kun je vandaag allemaal verwachten? Nou, een 37-jarige man die werd aangehouden voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt nu voor het eerst voorgeleid vandaag. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een Jumbo-supermarkt in Vlissingen moet vandaag voorkomen. Ook in de rechtbank in Den Haag een zesde proforma-zitting in de zaak van de explosie op de Tarwekamp. Verder gaat vandaag het Fatbike-verbod in het Amsterdamse Vondelpark. En de winnaar van de Libris Literatuurprijs wordt bekendgemaakt in Nieuwsuur vandaag. En verder ook wordt de wedstrijd uitgespeeld tussen NAC en Heerenveen. Gisteren ging het helemaal mis in Breda. Meermaals vuurwerk op het veld, dus weg die wedstrijd definitief gestaakt. Met ook nog het feit dat NAC Breda is gedegradeerd. Radio BNT. Dus die zullen voor die paar minuten ook nog moeten afreizen naar Heerenveen. Want daar, volgens de regels, wordt dan de wedstrijd uitgespeeld omdat het gestaakt werd in Breda. Nou, sterkte voor die club. Zometeen de Nils Williams uit die film. Let's hear it for the boys. Zometeen naar Gavin DeGraw en Not Over You. In de middag van Radio.

0: Goyet op Radio BNT. En uit de film, welke was het ook alweer? Footloose. Jawel, niet Kenny Loggins, maar Denise Williams. Let's hear it for the boy, hoorde je op Radio BNT. Zometeen een nieuw rijtje van 4 direct komt eraan. En ook Radar Michael Walton ga je horen. Eens even kijken naar het weer. Het is vandaag cool en geruime tijd bewolkt. Periode met regen, maar ook droge periode. Een beetje van alles wat. Vooral cool. 13 à 14 graden maximaal vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van €1 miljoen... is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolly Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel €70.000 aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje, dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen, werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht stilletjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens de afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regio.

aan de bedrijfsvorm Eenmanszaak. Subaloni hoorde je van Benny en Gus Debberton. Nou, voor iedereen die hard aan het werk is, het rijtje van vier dat je hoorde. Vier hits non-stop achter elkaar met ook Bob Sinclair, World Hold On, Direct en Gimme Gimme Gimme. Narada Michael Walden komt voorbij in dat rijtje van vier hier op Radio BNT. Goedemiddag, je lunch in optima forma. We duiken even de geschiedenis in. Het is vandaag maandag 11 mei 2026. We tellen 45 jaar dat voorbij is gegaan sinds Bob Marley is overleden. Hij werd 36 jaar oud. En maak je niet te druk op deze maandag, want every little thing is gonna be alright. En die andere van hem, Bob Marley, hoor je nu op...

All City. Carly Rae Jepsen in Good Time op Radio BNT. In de middag van BNT Duncan hier met de vrouw die slechts 1,52 meter is. Wist je dat dat superster Sabrina Carpenter is? Zij is 26 jaar, 1,52 meter, een van de kleinste artiesten in de artiestenwereld. Maar er kan altijd maar iemand de allerkleinste zijn. Heb je enig idee op wie ik doel? Een van de originele coaches van The Voice. Je gaat hem zo meteen horen na Enrique Iglesias. Dit is Bailamos.

0: BNT.
1: BNT.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
17: Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. In het Vondelpark geldt vanaf vandaag een verbod op fatbikes. Overtreders krijgen de komende 2 weken eerst nog een waarschuwing. Daarna riskeren ze een boete van €115. De maatregel moet overlast van de fietsen verminderen. De gemeente Amsterdam onderzoekt de effecten en bekijkt of het verbod later ook op andere plekken kan worden ingevoerd. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
18: Voor je klaar staat Alex Warren. Fever Dream hoor je zo meteen na een van de originele coaches van The Voice, Van Velsen.
0: Radio.

It is Alex Warren. En Fever Dream van Velsen daarvoor, Baby Get Higher. Ik wens je een smakelijk eten. Nou, mits je nog aan de lunch zit, misschien heb je hem al achter de kiezer en is dit het restant van je middag. Welkom, Radio BNT met The Wanted. Zometeen Fleming is onderweg. En Buffalo Stance is van Minnie Cherry. Radio BNT. Would you sit down? Scratching and give me a beat.

Zoals de receptioniste zei bij de spermabank, dank voor het komen. The Wanted en Glad You Came op Radio BNT. Flemming daarvoor met Zoe Tauran, Alles op Gevoel en Nene Cherry met Buffalo Stand. Dat allemaal op Radio BNT. Je volgt ons ook op de socials, hè? Het Instagram of op Facebook @ Radio BNT. Je vindt ons overal en ook gewoon via de site radiobnt.nl. Wat dacht je vanochtend toen de wekker weer ging? Oh, is het weer maandag? Of dacht je, hey, het is maandag. De kansen liggen aan mijn voeten en ik ga ervoor. Een nieuwe week met de Wistars en een brand new day. Nu op BNT.

0: eeuwige link die het heeft met de film Shrek, The Counting Crows en Accidentally in Love op Radio BNT. Goedemiddag, heb je zin in veel muziek? Komt goed uit, zometeen een nieuw rijtje van 4 met Agnes, Miles Smith en ook Prince en 1999 is onderweg. Dat zometeen op BNT. Eerst even kijken naar het weer. Het is koel en geruime tijd bewolkt. Periode met regen, maar ook droge periode. En het is 13 à 14 graden vandaag. Morgen vandaag half tot zwaar bewolkt en niet warmer. Weer zo'n 13 graden ongeveer.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van een miljoen euro is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolle Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel 70.000 euro aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje dat door een man in het scootmobiel uit de winkel was meegenomen werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht stilletjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens de afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regio.

Beauty and the Beat is een hit wat hij maakte met Nicki Minaj. Het gaat nu weer helemaal door het dak, omdat hij op Coachella dat nummer heeft gezongen. Radio BNT. Dus ze staat er hoog in de hitlijsten, ook met een oude track van hem, Justin Bieber. Deed het ook goed met deze Intentions, hoorde je op Radio BNT. Daarvoor Agnes, Release Me, Miles Smith en Prince in het rijtje van vier. Een nieuw rijtje van vier hoor je straks op Radio BNT. Eerst Adam Lambert, Ghost Town zometeen en Back to the 90s met Groove is in the Heart, Delight.

0: is a ghost town.
1: Heb je nog nagels over? En hoe zit het met je kids op school? Radio BFM. Het zou maar kunnen dat zij alle nagels al vanaf hebben gebeten, terwijl de eindexamens nog praktisch moeten beginnen. Afgelopen vrijdag is het natuurlijk begonnen met hier en daar wat geschiedenis. Ook morgen voor havisten bijvoorbeeld. Er zijn genoeg vakken die voorbij komen. En hoe zit het dan? Misschien met jezelf of met je kids met de talenknobbel. Gaat het goed komen? Frans, Engels, misschien wel Duits? In dat geval, doe zo meteen even mee en ook je kids met een nieuwe vechttaalvraag. Dat is pas deze moeilijke opgave. Naar Rick Astley, Never

0: Hey, let's go met die talenknobbel van je.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek titel en artiest aan de hand van deze vertaalde songtekst. Als je het weet mag je doorgeven radiobnt.nl. Marconi speelt de mamba, luister naar de radio, weet je het niet meer? We hebben deze stad gebouwd op rock en roll. Nou, zo moeilijk is hij vandaag niet, hè? Enig idee, je mag hem doorgeven via radiobnt.nl. Draai ik hem zo naar Elok en Aida. Dit is Car Keys.

0: Nemen. Radio BNT.
1: BNT.
0: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvezauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Moet je kijken daar, leuke gast.
4: I know.
3: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
4: Is ook echt jouw type.
3: Ja, toch?
4: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
3: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland stijgt weer na recente regenval. Daardoor kunnen vrachtschepen weer wat meer lading meenemen. Op dit moment kunnen veel schepen maar zo'n 60-70% van hun capaciteit gebruiken. De rivier was de afgelopen weken te ondiep door droogte. Verwacht wordt dat het waterpeil later deze week verder normaliseert. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jette wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
10: Daar zaten we in met deze opgave. Marconi speelt de mamba, luister naar de radio's. Weet je het niet meer? We hebben deze stad gebouwd. We hebben deze stad gebouwd op rock en roll. Titel en artiest waren welkom via radiobnt.nl.
1: Duncan Fresh.
10: Dank aan Vigo voor het insturen van zijn goede antwoord. Dat bleek Starship. Hoe je beeld is, Cindy.

0: helemaal origineel is de tekst natuurlijk niet. Is ook moeilijk, hè, in de hedendaagse popmuziek om tekst te vinden die nog nooit gebruikt is. Maar deze is natuurlijk onlosmakelijk verbonden ook met de track van Linda Ronstadt destijds. En zo heet hij, It's So Easy To Fall In Love, maar dan door Olivia Dean. Jodendorg op Radio BNT en het goede antwoord in de vertaalvraag was van Starship, We Built This City. Gaat je maandag lekker, kun je nog wat extra energie gebruiken? Wat dacht je van meezingen zometeen met Guus Meeuwis? En van Gant, het is een nacht, Loreen is onderweg en Shakira is hier, Hips Don't Lie.
1: Ladies up in here tonight, no fighting.
2: We got the refugees
1: no fighting.
2: Up in here.

gestaakt. En nu het restant voor die paar minuten helemaal in Heerenveen moet worden gespeeld. Zometeen begint die wedstrijd rond 2:30. Tenminste, het restant van de wedstrijd wat er nog gespeeld moet worden. Katja Gugu hoor je zometeen op Radio BNT. Too Shy en Pink is hier nu op de radio. Dit is What About Us.

Marcus Meeuwis en Van Gant. Het is een nacht op Radio BNT. Lorena voor en Tattoo. Shakira hoorde je ook in The Hips Don't Lie. Iets voor 20:30. Zometeen gaat die wedstrijd verder tussen NAC en Heerenveen. Maar dan in Heerenveen, niet in Breda. In Breda gisteren natuurlijk het doemscenario van NAC Breda waar geworden. De club is gedegradeerd. Daarbij werden meermaals vuurwerk op het veld gegooid. Waardoor die wedstrijd definitief ook werd

0: Tikkeltje fout is het wel, hè? Maar ook zo leuk. Kan je Goo Goo en Too Shy op Radio BNT. Pink daarvoor en What About Us? Nou, what about the weather? Even kijken. Het is niet zo warm, hè, vandaag. 13 à 14 graden. Beetje van alles. Het is af en toe droog, af en toe wat regen. Heel misschien nog een zonnetje als je heel goed kijkt. Maar niet warmer dan zo'n 13 à 14 graden. Morgen ook weer half tot zwaar bewolkt, op het bijna droog. En dan ook rond de 13 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van een miljoen euro is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolle Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel 70.000 euro aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht steadytjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens de afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het

0: Er is ook een Nederlandse carnavalsversie. Ik was er niet, is het dan. Shaggy, It Wasn't Me op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
0: Als laatste in het rijtje van vier met ook Just Tate, Jack Style en John, Diana Ross en Miles Smith met Stargazing hoorde je. Lekker veel muziek en weinig gelul. Dat is de middag van Radio BNT. Goeie nieuws is, 3:15 alweer. Het einde van de middag langzaam in zicht. En als je de middagshow straks hoort met Roger, dan weet je dat je helemaal goed zit. Want dan is het einde van de werkdag hier. Nou, ze is kwaad, hè? Oh, wat is zij kwaad? Ze heeft een rechtszaak zelfs aangespannen tegen Samsung, omdat die producent haar gezicht heeft gebruikt om televisies te verkopen, maar dat zonder haar toestemming. Sterker nog, zonder haar te betalen. De zangeres eist nu een schadevergoeding van $15 miljoen. Dat kan worden bijgeschreven op de rekening van deze vrouw. Miss Dua Lipa, dance it up.

0: Phil Collins, een van zijn beste platen ooit gemaakt. Something Happened on the Way to Heaven. Dua Lipa daarvoor en Dance the Night.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Zometeen komt hij er weer aan. We gaan hem weer doen. Ook op deze maandagmiddag rond 2:50. Zometeen is de Takeover hier. Dat betekent dat jij weer mag bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn. Dus waar heb je zin in? Wat kan ik zo meteen voor je opzetten? Let me know via radiobnt.nl. Laat het weten waar je zin in hebt. Voor jou en je collega's vind ik draait zometeen in de Takeover. Ook Summer Jam is onderweg en Rita Ora is hier.

0: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Een vlucht van KLM van Malaga naar Schiphol is zaterdag vertraagd door een bommelding via een wifi-hotspotnaam aan boord met een dreigende tekst. Na melding van de luchtvaartmaatschappij ontruimden de Spaanse autoriteiten het toestel, maar er werd niets gevonden. KLM doet geen uitspraken over de passagier en eventuele gevolgen voor de betreffende persoon. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot stakingen overgegaan. Minister Veilbrief van Sociale Zaken heeft laten weten dat het kabinet, naar aanleiding van het ultimatum, binnenkort met een voorstel komt. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Duncan Fresh.
10: Zometeen Radio BNT Takeover. Sommige jeugd ga je ook horen. En The Underdog Project is hier op BNT.
11: Radio BNT, waar muziek je raakt.
10: En Summer Jam.
11: Radio.

0: Dan Dark Before the Dawn en The Underdog Project met Summer Jam. Had je dat willen horen of heb je iets anders in gedachten?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Jij bepaalt het nu via radiobnt.nl. Want let's go, daar gaan we. De Radio BNT Takeover is bij deze van start. De komende 20 minuten is de radio van jou. Stel, de radio is dan helemaal van jou, wat nu het geval is. Wat zou je absoluut willen horen? Je mag het nu doorgeven via radiobnt.nl. Dank alvast aan Pepijn, die stuurde een berichtje voor deze classic van de Doobie Brothers. What a Fool Believes.

0: de Radio BNT Takeover. Radio BNT.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow.

back to you. Siep, dankjewel voor je appje. En leuk dat je een plaats zoekt bij de werkzaamheden van vandaag. Radio BNC. Ik zit op kantoor en mijn telefoon staat vandaag echt rood gloeiend. Voor mij graag Ring Ring Ring van De La Soul. Leuk, Siep, voor jou gedraaid. Suzanne Freek hoorde je ook Blauwe Dag. En voor Pepijn was Doobie Brothers en What a Fool Believes. Groetjes van Loon voor het appje wat ze stuurt voor deze. Ja, ik had hem al een tijdje niet meer gehoord. Ook al is hij pas 3 jaar oud. Dat is fijn, ze is net klaar met haar stage in Maastricht. En rijdt nu met de ramen open terug naar huis. Ik zou het wat koud vinden, maar goed. Speciaal voor jou, Loon. Nou, en Kellet. Nu opeens.

BNT Takeover, jij vraagt en ik draai. Het verzoek kwam van Loon, deze, The Hard Way van Pnauw en Kellet. Deze is dan weer voor Zeno. Hij vroeg om Human Nature, Michael Jackson.

0: was dat hem weer? Ja, dat was hem weer. De Radio BNT Takeover. 20 minuten lang was de radio van jou. En het laatste verzoek kwam van Zeno. Hij vroeg aan Michael Jackson en Human Nature. Niet getreurd, Radio BNT met zometeen hier een nieuw rijtje van 4. 4 hits non-stop achter elkaar. Dat zo meteen naar het regio nieuws. En eerst even kijken naar het weer voor vandaag. 13 à 14 graden maximaal in de regio. Het is een beetje een mix van alles wat. Hè. Droog, bewolkt, ook weer een beetje opklaringen. Maar vooral regen. 13 à 14 graden dus. Morgen is dat niet anders dan half tot zwaar bewolkt en maximaal 13 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van een miljoen euro is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolly Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel 70.000 euro aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht stilletjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens zijn afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regio.

je vinden op Radio BNT met Room 5 Make Love. En Teddy Swims, Mr. Know-it-all. John Travolta hoorde je ook nog, You're the One I Want. Niet uit de 80's, hè, uit 70's. Dan gaan we wel langzaam richting de 80's. Vanavond na 7 uur weer een nieuwe show van het 80's Café. Lekker, hè, na het café op maandagavond. Het kan. Vanavond tussen 7 en 9 alleen maar het beste uit de 80's.

Zometeen via DAB Plus of online gewoon via radiobnt.nl. José zit voor je klaar met The Outfield. En ook Samber 12 to 12 is onderweg. Zometeen in de middagshow na vieren. Veel plezier. Zometeen met José.

0: BNT.
1: BNT.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen de 24-jarige Jordi C. voor de dodelijke schietpartij in een Jumbo in Vlissingen. Daarbij kwam een 44-jarige man om het leven. Volgens het OM gaat het om doodslag, niet moord, omdat er geen vooropgezet plan was. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt ook in het zuiden van het land voorzichtig aan wat drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Het Vonderen en Born staat een vrachtwagen met pech. Er staat 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roger Schepers.

0: In Vorderwest is een kruising tussen The Police en Powerplay. Powerplay, dat was een Nederpopband die we zouden kunnen kennen van I Will Follow, Make It Alone, Christine. Dat is een Nederlands bandje. En The Police is natuurlijk alles behalve een Nederlands bandje, dus het leuke bandje van Sting. En die scoorde in de jaren 80 eigenlijk best wel heel veel hits, met onder andere Every Breath You Take en Don't Stand So Close To Me. En in 1986 was deze eerste single Out van The Outfield. Het liedje heet sorry, Your Love. Een grote hit geweest. Daarna hebben ze wel nog wat singeltjes uitgebracht, maar een echte hit hebben ze niet meer gescoord. Het is wel 6 over 4. Maandagmiddag, goedemiddag. 11 mei 2026, de day after moederdag. En welkom bij de middagshow op Radio BNT. Je hoort 24/7, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Gewoon overal en altijd de lekkerste hits en classics op de radio. En dat doen we allemaal via DAB+. In heel Limburg en Brabant en wereldwijd via Radio BNT.nl. Wel, Duncan, dankjewel. Afgelopen 4 uur waren voor hem. Hij is dus straks om 5:30, 6 nog eventjes voor de laatste nieuwsfeiten in Limburg en Brabant. Dus dat horen we allemaal. En Erik Evengroen zit in Den Haag bij de ANWB. Hij praat ons bij over de actuele verkeersinformatie. We zijn ook op zoek naar een maximaal genieten, lekker lang luisteren plaat. Wat zou je willen horen? Laat je inspireren via radiobnt.nl/ maximaal genieten. En dan staat daar een leuke lijst als je doorklikt met lange liedjes. Dus laat je inspireren, vraag er een aan. Stuur een berichtje naar radiobnt.nl. Zit je daarentegen in de auto op dit moment met de radio lekker keihard aan? Bijvoorbeeld via DAB, dan heet ik je van harte welkom.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Het is weer maandag. Dat is op zich helemaal niet erg hoor. Laat het vooral lekker maandag zijn. Het is het begin van een nieuwe werkweek. Een korte werkweek. Het is weer een beetje een feestweek. Komende donderdag Hemelvaartsdag. En heel veel mensen die nemen dan op vrijdag een extra brugdag ook nog gewoon vrij. Ik ben er ook maar heel even deze week. Alleen vandaag

BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 313.

Ja, eigenlijk is het een soortement van mashup tussen Als de Morgen is gekomen van Jan Smit en Heb je even voor mij van Frans Bauer. En dat een beetje samengepakt, geremixed door Criss Cross Amsterdam zonder Yuki Campes. Maar de broertjes Huisman die hebben dat een beetje alleen voor hun rekening genomen. Is er dan ineens gewoon die dikke vette hit Zij hoort bij mij op Radio BNT, 17 over 16. Het is de maandag 11 mei. Heb je aan mams gedacht? Ja, heb je het leuk gehad gisteren? En mams ook, als we moeders luisteren hier binnen het bereik van Radio BNT, laat even weten hoe je het ervaren hebt. Of er in ieder geval aan je gedachte is dat je niet vergeten bent, mams. Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk, hè? We draaiden overigens 12 to 12 van Samber. En wat je ook hoorde daartussenin was Carlos Santana en Michelle Branch, The Game of Love. En die Carlos Santana, die is ook overigens nog steeds op aan het treden. Die heeft het ook met iedereen gedaan. Met Willie Nelson bijvoorbeeld, Dale Went to Mexico in 1983. Maar ook met Sean Paul. Badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang, badabang

bang bang, weet je wel, die Jean-Paul. Dan denk je van, wat een combinatie. Santana en Jean-Paul. Vrienden, het was mijn weekendje wel. Hè. We hadden bijvoorbeeld de grote finale van The Voice of Holland afgelopen vrijdagavond. En Ruben Hille, die is de nieuwe Voice of Holland uit het team van Suzanne en Freek. En hij heeft ook een hele goede stem. Hoe de achterhoek komt hij. En dat was... Eigenlijk wel een hele andere manier van winnaar bekendmaken. Want die hele Voice, inclusief de live-uitzending, of de finale, zeg maar, die was opgenomen. En de prijswinnaar, de winnaar van The Voice, werd bekendgemaakt in RTL Tonight. Dus dat gebeurde allemaal na The Voice. En dan, dan moet je toch gewoon een half jaar in je mondje houden. Want het is allemaal al een half jaar bekend dat dit zou gaan gebeuren. Alleen is het dan in een ander programma. Dus ja, hoe gaan we daarmee verder? Wat gaat er gebeuren? Want er komt natuurlijk een nieuw seizoen van The Voice aan. Er wordt al een oproep gedaan voor nieuwe talenten. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat allemaal gaan realiseren en gaan regelen. Het is de BNT Middagshow op Radio BNT. Die maandag 11 mei, vrienden, met vanavond tussen 7 en 9. Het Radio BNT Ethisch Café. Raoul Moreau draait alleen maar de lekkerste, vetste tracks uit de jaren 80. En ik heb het afgelopen zaterdag weer mee mogen maken tijdens het Ethisch feestje. Back to the 80s in het Streperkruis in Landgraaf. Wat een feest was dat. Wat is het toch een lekker decennium ook. En wat hebben we er met z'n allen ook geweldige en gave herinneringen aan. Echt bijzonder. Dit is dan jaren 90. Dan weet je dat in ieder geval ook. En ineens was daar ene CC Peniston. En haar debuutsingle was deze.

niks aan de hand. Muziek op de radio hier bij BNT. Bruises hoorde je van Train en Ashley Monroe met daarvoor Finally van CC Peniston. Nou ja, goed, één grote familie zijn we in ieder geval. En die wordt binnenkort nog uitgebreid ook. Oh, gaat er iets veranderen? Nou, blijf maar gewoon lekker luisteren. Je komt er vanzelf allemaal achter. Dit is Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Vrienden, en komende zaterdagavond is er weer eentje om 6 uur sharp. Radio BNT's Party Night. Vraag je favoriete soul, funk en disco classics aan via radiobnt.nl. Hoor ze terug komende zaterdagavond tussen 6 en 10 uur in het weekend van BNT.

0: zijn die liedjes kort allemaal tegenwoordig, joh. Daar hou je toch helemaal, helemaal geen rekening meer mee. Je denkt, oh, ik heb nog even. Nee, ik heb helemaal niet meer even. We Are Family van Sister Sledge was dat. En één grote familie zijn we hier bij Radio BNT. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Dat is alweer heel erg prettig dat dat daadwerkelijk ook zo is. Ha, het is maandag, vrienden. En de pestpokken pleuris die breekt uit. Wat wil zeggen als het regent? De hele afgelopen nacht heeft het geregend. En dat is nu volgens mij nog steeds zo. Dus kijken wij, voordat wij naar de Maximaal Genieten lekker lang luisteren, gaan heel eventjes naar het weerbeeld van vandaag. Ja, gisteren was het 25 graden. Best lekker. Vandaag was het 10 graden. Om even aan te geven dat het ook allemaal best wel een stukje minder kan. Het is een regenachtige, druilerige maandag waar we niet vrolijk van worden met z'n allen. En vanavond blijft die temperatuur een beetje zo, blijft ook doorregenen. We gaan naar de 5 à 6 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag, alleen enkele graden warmer.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van een miljoen euro is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolle Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel 70.000 euro aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen, werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht stilletjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens de afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
0: Ja, het zou leuk zijn als hij hier nou hoort.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt ook in het zuiden van het land voorzichtig gaan wat drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Het Vonderen en Born staat een vrachtwagen met pech. Er staat 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Chaka Khan, 1984 en I Feel For You.
1: Maximaal van 12 inch.
5: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

En zo kregen wij via radio.bnt.nl een berichtje van Roel. En die is een groot fan van Chaka Khan. En vroeg om deze uit 1984. Chaka Khan, I feel for you. De 12-inch versie graag, schrijft hij. Nou ja, goed, bij deze hebben we dat dan gedaan, Roel. Gefeliciteerd, leuk. Je plaat was op de radio. En dankjewel voor je berichtje. Het staat op het gelijknamige album, I feel for you, 1984. This is my night en Eye to Eye staan er als singles ook nog op. En in deze I feel for you hoorde je niemand minder dan Stevie Wonder op de mondharmonica. Kijk, dat is toch eens een mooie combinatie, hè? En een dikke vette hit. Ik moet hem inderdaad wel nog even toevoegen aan de Maximaal Genieten Spotify playlist. Het is 4:30, vrienden. Morgen kan het weer om 4:30. Maximaal Genieten, lekker lang luisteren plaat. Laat maar weten wat je wil horen. Laat je inspireren via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Als je even doorklikt, dan krijg je een lijst met lange liedjes. En dan zou je kunnen laten inspireren om een van die daadwerkelijke liedjes aan te vragen voor morgen. En dan is die om 4:30 direct naar het nieuws op de radio. Zo simpel is dat. Je weet het, vrienden. Een kind kan de was doen. En ik ook trouwens. Ja, maar jij ook? Jij ook wat, babe? Ja. Hier in de studio even kijken. Ja, en ook daar kunnen ze wassen. Dat is helemaal fijn. Fijn dat daar in ieder geval gewoon iemand lekker de was kan doen. Dat is alleen maar prettig. Het is de middagshow van Radio BNT. Bij de vrienden en vriendinnen van de radio. David Guetta, Sia. En Afrojack.

Schepers. 14 voor 5 op Radio BNT met Jonas Blue en Dakota. Fast Car hoorde je. En natuurlijk is dat oorspronkelijk van Tracy Chapman, 1988. Ineens was daar een Tracy Chapman die zo'n vette plaat zong. En dat werd de nummer 1 hit. De eerste parkeerschijf destijds bij de VARA trouwens. Op de VARA dinsdag, ik weet het nog goed. In 1988 toen had je op Radio 3 was het toen net. Had je elke dag een andere omroep. Op maandag de AVRO, dinsdag de VARA. Op woensdag had je de EO, eerst KRO, daarna was het de EO en de VPRO. Op donderdag de TROS, vrijdag Veronica, zaterdag NCRV. En op zondag werd het inderdaad de katholieke, de KRO later. En ja, dat zijn leuke dingen, die kun je dan nog eventjes herinneren. Daarvoor Awake Tonight, die was van David Guetta, Sia en Afrojack. Dus twee DJ's die slaan de handen in één. Dat is voor een mooie combinatie trouwens. Take a walk and don't look back, vrienden. Want het gaat er weer aankomen. De avondvierdaagse op verschillende plekken in Nederland. Komende maandag wordt die afgetrapt in Landgraaf. Dat betekent dat je 4 avonden lang kunt gaan wandelen. Kunt gaan kiezen tussen 5 of 10 kilometer. En ik heb dat het afgelopen jaar gedaan. En we gaan dat dit jaar weer doen. Dus komende maandag weer. Misschien heb jij zoiets van, hey, ja, lekker sportief bezig zijn. Schrijf je in, want dat kan. Check maar eventjes avondvierdaagse Landgraaf. Dan vind je vast en zeker alle info. En dan kun je inschrijven. Maar dat is op heel veel plekken hoor. Je hebt ook straks de wandelvierdaagse Heuvelland. En dat zal in Brabant ook zijn. Dat zal op heel veel plekken zijn dat je een avondvierdaagse kunt wandelen. Of een dagvierdaagse. Je hebt natuurlijk ook nog altijd een vierdaagse in Nijmegen. Maar die bedoel ik in dit geval niet. Het is ja, wandelen kun je dan doen. Tussen de 5 en 10 kilometer. Lekker, s'avonds een beetje bezig zijn. En er wordt dan een week voor ingeruimd. Dus komende maandag dan wordt hij in ieder geval in Landgraaf afgetrapt. De avondvierdaagse. Schrijf je daarvoor in. Doe mee. Het is altijd leuk. Je steunt er jezelf mee. Je eigen conditie natuurlijk. En je kunt nog een speldje ophalen ook. Oh ja, dat speldje verhip. Dat zouden we in alle haast gaan vergeten. Het is tijd voor de Toto-uitslagen, vrienden. Radio BNT. 7 days a week. 24/7 a day. En het is maandag. Mijn nummer 11, 2000 en

En Children van Robert Miles, Hold the Line van Toto daarvoor. 4:05, straks gaan we boodschappen doen. Je krijgt de nieuwsupdate van 5:00. Erik Evengroen van ANWB gaat je vertellen waar het vast staat. En dan begint episode 2, deel 2 van de middagshow voor vandaag. Met een dame die vrolijke liedjes maakte uit België. En ooit werd ze bekend door dit liedje. Hey.

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu.

0: kilo voor 1,99. En een pak Saamse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Dat is de nieuwsupdate.
3: De Europese Commissie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn al eerder besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Saar, heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. De 37-jarige man die een explosie veroorzaakte bij een pand van D66 in Den Haag wordt verdacht van handelen met een terroristisch oogmerk. Hij gooide afgelopen donderdagavond een vuurwerkbom in het pand. Er raakte niemand gewond. De verdachte heeft nog geen motief gegeven en blijft langer vastzitten. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over. Boven het noordwestelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land hebben we weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De files met de meeste oponthoud staan op de A2 om terug in Nijenthoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Born 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A27 van Utrecht naar Breda, daar is de druk tussen Noordloos en Werkendam over 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Os voor Utrecht-Zuid 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Roger Schepers.

Vijf minuten over vijf op Radio BNT. Dit is deel 2 van de middagshow voor vandaag. 11 mei 2026. Belle Perez was het uit België. En Que Viva La Vida, lekker liedje is dat. En Belle scoorde eigenlijk best wel wat hits. Heeft duetten gemaakt met onder andere Jody Bernal. Met Voicemail, de Belgische Voicemail. En voor 5 uur liet ik je een klein stukje horen van een liedje waar ze ooit mee bekend werd. Hello World heette dat. En dat is geflopt. Rob Stenders, kan ik me herinneren, in dat tijd, die heeft dat heel veel gedraaid op de radio. Maar met dat Hello World is wel wat gebeurd. Want ene Nicky Kerkhoff, je kent hem misschien uit Sint-Oederode, die heeft Idols gewonnen in, volgens mij was het 2003 of 2004. En Nathalie Markoma stond toen tweede. Beiden hebben toen de single Hello World uitgebracht. En van de winnaar werd het uiteindelijk officieel zeg maar een hit. Dus dat kon of Nicky worden of Nathalie. Nou ja, goed. Het ging dus tussen Nathalie en Nicky. Nicky won. En die won dus met Hello World Idols. En haar Hello World die

0: Leuke meid hoor, hier Nicky Kerkhoff. Goeie zangeres trouwens ook. Nog later contact mee gehad. Naked was haar eerste album wat uitkwam. En Hello World heeft zij dus gedaan. En ja, zij won Idols. En dat is eigenlijk een beetje dankzij Belle Perez. Want die is ooit doorgebroken met Hello World. Snap jij nog allemaal? De cirkel is in ieder geval rond. Zo rond kan hij nooit meer worden, vrienden.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: En de nieuwe Tino Martin.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio.

0: nog een keer dat mooie slotje. Erik Meijs, die in deze bandsong was ook leraar. En volgens mij is hij daarna, na het zingen en een aantal uitgebrachte albums, dat weer gaan oppakken. Ik weet niet wat hij tegenwoordig eigenlijk doet. Volgens mij staat hij nog steeds voor de klas. Toontje Lager, Stiekem Gedanst, een hit in 1983. Zoveel te doen. Net als in de film. Ben jij ook zo bang? In gedachten waren allemaal liedjes van Toontje Lager. Goeie band trouwens. Drop of Eronder is een album waar net als in de film op stond. Net als in de film. Ik wil het. Ja, en dan bedenk je dus een titel. Drop of Eronder. Nou, dat was in der tijd. Dan heb je dus over 1,82. Dan was dat wel een spannende titel, ja. Nou, dat. Maken we ons verder niet geen zorgen om. Dus helemaal prima. En Jong en Dom van Tino Martin. Papa Tino is het eigenlijk. Want dat is hier sinds kort geworden natuurlijk. En vind er een goede single van hem, als ik heel eerlijk ben. Het is maandagmiddag, vrienden. Als je net thuis komt van je werk. Misschien even gewoon een drankje doet. Voordat je lekker samen eens aan tafel gaat. Ik wens je vast smakelijk eten. En hopelijk is de kop van de week er op een positieve manier afgegaan voor je. Voor mij in ieder geval wel. Dus helemaal goed. Helemaal prima. Hopelijk was je weekend ook een beetje lekker. We hebben op zich best wel redelijk weer gehad. Maar ja, vandaag is het weer Pespokken Pleurs. En als ik dan even in de muzikale playlist kijk van Radio BNT... zie ik daar Belle Perez, Que Vive La Vida. Maar we hebben nog veel meer zonnige liedjes. En eigenlijk proberen we op die manier middels de regen die naar beneden valt in ons land... toch een beetje die zonnestralen uit die spieken te knallen. Ja, dat is een beetje wat we doen op dit moment. Als je ons wilt bereiken, kan dat via radiobnt.nl of uiteraard via de socials. @radiobnt, Facebook of Instagram. Je kunt ons bereiken waar je wil, over alles wat je wil. Je mag alles kwijt. Feedback op de show, de DJ's, het station. Laat maar weten wat je kwijt wil. Wij nemen het te harte. En we doen er uiteraard ook wat mee. En de website, daar vind je bijvoorbeeld iets heel leuks. Als je als ondernemer op dit moment een bedrijf hebt... of je onderneemt en je denkt... ik zou mijn naam wel lekker op Radio BNT willen horen tussen de reclames. Dat kan. Daar is een knopje advertenties. Als je daarop op drukt of adverteren, dan kom je in contact. En dan is er altijd voor weinig een mogelijkheid om te adverteren... bij deze fijne radiozender. In heel Limburg-Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Dat is wie we zijn, vrienden. Radio BNT.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Enrique Iglesias.

Lekker liedje dit, hè? James Hype, Ferrari. En heeft dat dan iets te maken met Max Verstappen? Max Verstappen? Nou ja, weet ik niet. Maar het is wel een lekkere hit van een paar jaar geleden. Leuk om even te horen op de radio. Het heb ik al mail van Tina Turner daarvoor, 1986. Ik heb nog even bij de postbus gekeken, maar er zat niks in. Dus op maandag, dan wordt er meestal nooit post bezorgd, hè? Maandag meestal niet. Nee, op een of andere manier doen ze dat niet. Dat is een gekke gewaarwording. En we draaien Enrique Iglesias met Duel el Corazón. En ja, ik zei het daar straks al. Gezien de weers, de temperatuur zeg maar, die op dit moment heersen in ons land. 10 graden, regenachtige maandag. En dan dit soort muziek op de radio. De zonnestralen komen er wel langzaam aan. Dat is een ding wat zeker is. Zo dadelijk hoor je belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant van Duncan Frush. Erik Evengroen van de ANWB die gaat je bijpraten over de actuele verkeerssituatie. Na Bette Midler en To Deserve You op BNT.

0: Ze heeft ooit gezongen over bloemen. The Rose natuurlijk, dat kennen we van. En 30 jaar geleden was er ineens een dikke vette dansfeestje. Maar daar was dit de originele versie van. To Deserve You van Bette Midler op Radio BNT. 1 minuut over 5:30. Smakelijk eten als je aan tafel zit. We kijken even naar het weer. 10 graden max vandaag. Een regenachtige maandag. Temperaturen gaan vanavond vrij snel naar beneden. Morgen komen ze wel weer omhoog. Dat wel weer. 12 graden en een iets wat meer drogere periode dan de dag van vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van €1 miljoen... is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolly Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel €70.000 aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen, werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht stilletjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens de afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: The Black Eyed Peas op de radio, jawel. And let's get it started op BNT in de middagshow met daarvoor Talk to You. Je hoorde Another Ultra 54. Groot hit op dit moment. Een lekker dansbaar liedje ook. Ja, en dansen, we hebben dat afgelopen zaterdag weer mee kunnen maken tijdens die 80's party daar in Landgraaf. Wanneer kun je nog dansen? Hoorde ik de dames roepen die de hele avond op de dansvloer hebben gestaan. Ja, dat kun je niet meer op heel veel plekken. Dat is inderdaad wel waar, ja. Smakelijk eten, je radio vraagt om meer. Dit is de middagshow op BNT. Het is 6:10.
1: Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, radiobnt.nl/podcast. Staan er 103 online. De meest recente kwam afgelopen zaterdag online. Die is van Jos Menne. Jos komt uit Weert en heeft onlangs een nieuw album uitgebracht, Vree Bewiertje. En dat is een plaat die alleen op vinyl is uitgebracht in het Weerts dialect overigens. En hij was ooit de zanger van Sinatra, de Limburgse band uit de jaren 80 die een hit scoorde met Lover Loneliness. Misschien dat je dat nog weet. Dat was Jos Menne inderdaad. Daarna heeft hij zelf nog een band gehad, Mennen. En hij is vervolgens onder de naam Jos Menne en Vrienden heeft hij een album uitgebracht, maar ook een theatertour gedaan in 2012. Dit is Mien Stad, is een liedje van hem wat heel bekend is geweest destijds. En hij heeft nu dus een nieuwe plaat. En over die plaat gaat het onder andere in de podcast, maar ook over de historie van Jos Menne. Waar hebben we hem leren kennen? Waar werd hij bekend door? Ik heb het nu in de notendop allemaal even opgezond. Maar het is een mooi interessant gesprek geworden van ruim een uur. Kun je checken, als je niks te doen hebt, dan hoor je ook een beetje wie Jos Menne eigenlijk is en wat er achter die persoon zit. Ook dat hij door diepe dalen is gegaan. Hij kent 2 faillissementen, waar hij dan toch wel weer mooi uit is gekomen, bovenop is gekomen en nu dan zijn nieuwe plaat heeft. Zijn eigen label, Rock Inc., dat heeft hij ook. Hij produceert rock en metal muziek. Maar hij heeft dus cd's uitgebracht, geproduced. Maar nu heeft hij zijn eigen plaat dus op vinyl geproduced. En dat is een hele andere tak van sport als je vinyl gaat maken ten opzichte van cd's. Je moet heel anders nadenken. Hele andere formules moet je erop loslaten. Met andere woorden, een interessant gesprek met Jos Menne. Check de podcast. Zou het leuk vinden als je hem volgt. En dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En delen met je eigen socials vind ik leuk. Gisteren waren wij toevallig in Valkenburg. Sprak mij en mijn vrouw aan. Mag u even wat vragen? Ze zegt, ik ken u van de podcast. Nou ja, dat is leuk als mensen je daarvan herkennen. Ja, maar hoe dan van de podcast? Ja, ik herken uw stem. Nou ja, fantastisch toch? En ze volgt de podcast, dus ja. Hoe trots ben ik op deze mevrouw? Goed gedaan, mevrouw.

Treat You Better was het van Shawn Mendes. En die hoorde je inderdaad. Dikke vette hit van nog niet zo heel lang geleden. 10 minuten voor 6 zei ik al in de middagshow hier op Radio BNT. Americanos van Holly Johnson daarvoor. En dat is Frankie Goes to Hollywood natuurlijk. Die we kennen van Relax. Maar we kennen natuurlijk Holly ook van zijn solo liedjes. Love Train was er eentje. En deze Americanos, dat was er uiteraard ook eentje. En dat werd een... een dikke hit ook. En dat gebeurde allemaal ook in de jaren 80. Vrienden, dit is de middagshow. Als je net inschakelt en ons gevonden hebt... dan heet ik je van harte welkom bij de middagshow op BNT. En wees alsjeblieft een klein beetje ambassadeur. Maak een beetje reclame voor ons. Bij je collega's, bij de koffieautomaat, een lopende band. Misschien vanavond in de gym of als je gaat tennissen. Maakt allemaal niet zo gek veel uit. Als je maar vertelt over Radio BNT. Wie we zijn en waar we te ontvangen zijn. In heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. Dan zijn wij dik tevreden en komt het uiteindelijk allemaal best wel goed. Vanavond het Ethisch Café met Raoul Moreau tussen 7 en 9. Alleen maar ethisch. Met een stamgast aan tafel die jij moet raden aan de hand van hints. En wat die hints dan zijn, dat hoor je vanzelf. Ik zou hem 7 uur gewoon afstemmen. Als je ethisch wil horen op de radio, dan even lekker luisteren naar de BNT avondshow op maandag met Raoul Moreau. Het Radio BNT Ethisch Café. Draai ik een muzikaal wolfje voor.

for all things under the sun. Under the sun? Under the sun. Nou ja, altijd leuk. All things under the sun. Ik heb Wolf ooit mogen interviewen. En zijn echte naam is Liewe Albersma. En dat heb je waarschijnlijk nooit gehoord. Dat snap ik ook wel, dat je dat nooit gehoord hebt. Maar zo heet hij dus wel. En dat is eigenlijk wel grappig. Liewe Albersma. Ja. Maakt goede muziek, hoor. Maakt leuke muziek. Ik heb met Lucas en Steve onder andere wat dingen samen gedaan. Dus dat is... Dat is ook een succes geweest. Vrienden, als je ons wilt bereiken, de middagshow. Ik ben intussen even een liedje klaar aan het zetten. Ik weet het, het klinkt een beetje als... dat je zegt van, wat is daar allemaal aan de hand? Maar als je ons wilt bereiken, kan dat middels radiobnt.nl. Je kunt het ook doen via de socials van Radio BNT. Heb ik het over Facebook, ik heb het over Instagram of @RadioBNT. Je kunt ons gewoon bereiken, geen enkel probleem. Gewoon lekker doen. Ik wens je een fijne maandagavond. Veel plezier met Raoul straks om 7 uur. En morgen even naar 4 hebben wij een date voor de middagshow van dinsdag. Marky Mark en de Funky Bunch tot 6 uur. Come on, swing.

0: BNT.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de Anders-variant van het Hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. De man die gewapend het mediagala van Donald Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. Bij zijn arrestatie ontstond een schietpartij waarbij een agent werd geraakt. De man droeg meerdere wapens en stuurde vooraf een manifest waarin hij geweld tegen regeringsleden aankondigde. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn eerder al besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van 1 miljoen euro... is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolly Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel 70.000 euro aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje, dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen, werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht stilletjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens zijn afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regio.

0: Conté. Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandschef Kaya Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Raoul Moreau.

met Eddie Murphy. Een iconische jaren 80 film, mogen we wel zeggen. Een film die ook een aantal grote hits opleverde. En een van de meest aanstekelijke nummers uit die film was deze. The Heat Is On van Glenn Frey. Hij nam de zangpartij in één dag op. En de volgende dag speelde hij de gitaarpartij in. En zong hij het achtergrondkoortje ook zelf. En daar incasseerde hij het leuke sommetje van $15.000 voor. Kassa. Goedenavond allemaal. Het is 6 minuten over 7. Dit is Radio BNT met het 80's Café. Dat betekent weer 2 uurtjes lang alleen maar leuke plaatjes uit de jaren 80 op de radio. Zo dadelijk Living in the Box, na deze van The

Na 2 jaartjes afwezigheid waren ze er opeens weer in 1989. En wel met het nummer dat je hoorde, Blow the House Down. Met daarin niemand minder dan Brian May van Queen, die de gitaarsolo voor zijn rekening nam. Afkomstig van het album Gate Crashing, met daarop ook de mooie ballad Room in Your Heart. Maar het begon natuurlijk allemaal in 1987 met dat nummer dat precies dezelfde titel had als hun groepsnaam, Living in a Box dus. Zometeen gaan we kijken wat er deze week in de 80's zoal in het nieuws was. En straks verderop in het programma ook weer een favoriete top 3 en een stamtafelgast. Dit zijn Dave Stewart en Annie Lennox.

0: Misschien kun je je de videoclip bij dit nummer nog herinneren. Annie Lennox die speelt daarin drie extreme karakters. Een chique call girl, een androgoon persoon zoals ze dat noemen met kort rood haar. En een gevaarlijke vrouw in PVC-kleding met een zwarte pruik. En die clip die zorgde nogal voor wat opschudding in de Verenigde Staten. MTV stopte tijdelijk met het uitzenden van de clip omdat ze dachten dat Annie Lennox een mannelijke travestiet was. The Eurythmics uit de 80s, Love is a Stranger was dat.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: We gaan kijken wat er deze week in de 80s gebeurde. Dat doen we elke week zo rondom dit tijdstip. Dan nemen we de nieuwsfeitjes van toen even met je door. Hè? In 1980 staat Son of Jamaica van de Goombay Dance Band deze week op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En op 11 mei 1981 overlijdt Bob Marley op 36-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Miami aan kanker. En op 13 mei 1982 valt het kabinet van 8-2 nadat de PvdA-ministers het oneens blijven met de bezuinigingen voor 1983. Op 12 mei 83 is er een zware storm in Nederland. Volkomen onverwacht neemt de wind in een uur toe tot windkracht 8 en aan de kust en bij de afsluitdijk zelfs tot windkracht 10.

met een bezoek vereerd. Op 15 mei 1986 wordt bekend dat de eerste open hartoperatie in het Academisch Ziekenhuis Maastricht vlekkeloos is verlopen. Een team onder leiding van professor Dr. Olaf Pen heeft enkele uren nodig.

Athene de Europa Cup voor bekerwinnaars door Lokomotief Leipzig in de finale met 1-0 te verslaan. Marco van Basten maakte na 21 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Jan Hammer staat dan op nummer 1 in de top 40 met Crockett's Team. Gaan we zo draaien voor je. Op 13 mei 1988 valt de Amerikaanse trompetist Chet Baker uit het raam van zijn hotel aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij is op slag dood en in 1990...

uit 1987, zoals ik al zei. Deze week in dat jaar was het de best verkochte single in ons land. Crockett's Theme, speciaal gecomponeerd voor de hit-tv-serie Miami Vice. En natuurlijk vernoemd naar het hoofdpersonage. Hè? James Sonny Crockett, gespeeld door Don Johnson. Ja, zo heel af en toe kwam dat voor, hè? Een instrumentale nummer 1. In 1989 gebeurde het bijvoorbeeld ook met Liddy Was Here, kan ik me herinneren.

0: Wat als jouw liefdesbrief wordt voorgelezen op de radio? Daar ging het over in dit nummer On the Radio, Donna Summer, uitgebracht in 1979. Oei, zou je dan denken, mag dat wel in het Ethisch Café? Nou, de plaat kwam op 16 februari 1980 binnen in de top 40, dus ik vond van wel.
1: De favoriete top 3.

geen schepers. Dat even terzijde. Het is bijna 7:30 en dus is het tijd voor een favoriete top 3 in het Ethisch Café. Wekelijkse kost, hè? Jij mag jouw favoriete plaatjes doorgeven en dan draaien wij die in een van de uitzendingen van het Ethisch Café. Zo simpel is het.

0: veel plezier voor jou draaien, Marcel, maar ook voor alle luisteraars van het Ethisch Café op dit moment. Eens even kijken, wat heb jij mij doorgegeven? Nou, Killing Joke, Love Like Blood staat in de favoriete top 3 van Marcel Smeets uit Sittard. Ook The Clash met Rock the Casbah. En als eerste gaan wij draaien The Talking Heads en Once in a Lifetime.
1: De favoriete top 3, nummer

De favoriete top 3, nummer 2.

0: De favoriete top 3. Nummer 1. De jaren 80 herleven. Je luistert naar het Ethisch Café met Raoul Moreau op Radio BNT. In heel Limburg en Brabant.
1: Dit is Radio BNT.
0: Radio

0: is heel simpel, schrijft Marcel Smeet uit Sittard. Dit is mijn favoriete plaat aller tijden. Love Like Blood van Killing Joke. En ik vind niet alleen de plaat goed, ook de manier waarop ze aan een groepsnaam zijn gekomen.
1: De favoriete top 3.
0: Ik heb dat volgens mij alles verteld, maar mocht je dat gemist hebben, de naam Killing Joke die verwijst naar een legendarische sketch uit Monty Python's Flying Circus over de Tweede Wereldoorlog. Daarin heeft een Britse uitvinder een grap bedacht die zo geniaal is dat iedereen die hem hoort onmiddellijk sterft van het lachen. En het geniale is dan dat dit als massavernietigingswapen wordt ingezet tegen de nazi's. Ja, a killing joke.

0: Wavehoek. Want je hoorde ook Talking Heads met Once in a Lifetime en The Clash en Rock the Casbah. Allemaal even lekker wat mij betreft, hoor. Hey Marcel, dankjewel voor het doorgeven van jouw favoriete 80's top 3. En dan bij deze weer de oproep voor een van de komende afleveringen. Jouw favoriete top 3 met jaren 80 plaatjes is ook van harte welkom bij ons, hoor. Laat ons even weten wat jouw 3 favoriete nummers zijn uit de 80's. En wij draaien ze graag voor je. Dat kun je bijvoorbeeld doen via Facebook of via WhatsApp.
1: Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.
2: Kort, tell me something. You can play a beat.

Dusky Brucken, dat was de ene. Maar wij kozen nog een keertje voor de andere, Street Tough. Straks in deel 2 van het programma gaan we ook weer even een top 40 onder de loep nemen. Een top 40 van ergens deze week in de 80's. We gaan even het jaartal daarvoor bepalen. Je weet het, vaste prik. Dan draaien wij aan dat grote rad van fortuin. En dan komt daar een jaartal uit. Gaan we even kijken waar het pinnetje precies blijft steken. 1989. Nou, dat is ook toevallig. We draaiden daarnet dus een van de hits uit 1989. Straks in het tweede uur gaan we kijken hoe de top 40 van deze week in 89 eruit zat. De nieuwe binnenkomers eruit zag, zo moet ik het zeggen. Nieuwe binnenkomers, sterke stijgers. En we draaien de hele top 3 dan. Dit is Kim Wilde. En inderdaad, You Keep Me Hanging On.

Het nummer lag al jaren ergens op een plank in Huizen Wild voordat het werd uitgebracht. Kim en haar broer en tevens producer Ricky Wild die hadden het origineel van The Supremes al jaren niet gehoord toen ze besloten het op te nemen. En ze behandelden het nummer als een compleet nieuw nummer en veranderden zelfs de songtekst een klein beetje. En toen lag het daar, opgenomen, klaar en wel. En na een jaar dachten ze van, hey, zullen we dat niet toch uitbrengen? En dat is maar goed dat ze dat gedaan hebben, want het werd een grote hit in 1986. You Keep Me Hanging On. Zometeen hebben wij nog Hey Mambo voor je van Barry Manilow en Kid Creole. En nu hoor jij al op de achtergrond verschijnen dat prachtige werk van The Alan Parsons Project uit 1984. It is Don't Answer Me op BNT.

sluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Het NOS Jeugdjournaal ontvangt Ere Zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet met toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandschef Kaya Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Raoul Moreau.

Jimmy Somerville, Steve Bronski en Larry Steinbachek, oftewel Bronski Beat. Ja, die eerstgenoemde is natuurlijk de meest bekende van het stel, maar is ook nog de enige van de drie die nog leeft. Jimmy Somerville maakte ook verhoren met de Commune Arts en hij had zelfs een aantal leuke solo-hitjes. Maar met Bronski Beat scoorde hij

0: is van mij.
1: Vaste klanten in het Ethisch Café, hè? Want ja, doe maar een Ethisch, dat zeg je meestal in één adem. Sinds een dag of twee, zo heette het nummer aanvankelijk, maar Frits Spits die tipte de mannen van Doe Maar om de titel te veranderen in 32 jaar, omdat luisteraars de titel te lang zouden vinden om te onthouden en de herkenning met de tekst groter zou zijn. Volgens mij hebben ze het zo'n beetje in de midden gelaten, hè? Sinds een dag of twee, tussen haakjes 32 jaar, of andersom, 32 jaar, tussen haakjes sinds een dag of twee. Zo kom je het meestal tegen. En we blijven in Nederland. Dit zijn de dames van Mar-

geschreven en geproduceerd door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. En zij lieten zich voor de sound inspireren door hun helden Nile Rodgers en Bernard Edwards van de legendarische band Chic natuurlijk. Jetty Wheels, Mildred Douglas en Caroline de Wind, oftewel My Time. En als jij nou wel houdt van disco, soul, funk en meer van dat soort klanken, luister dan komende

0: Zo dadelijk gaan we kijken naar de top 40 van deze week in 1989. We hebben aan het rad gedraaid, hè, in het vorige uur. En daar is 1989 als jaartal uitgekomen. De hele top 3 gaan we voor je draaien dadelijk. Maar we nemen ook de belangrijkste verschuivingen met je door. Maar voordat we dat gaan doen, je weet het, dan kijken we naar de alarmschijf uit diezelfde week. Dat was deze week in 1989, My Brave Face van Paul McCartney.
1: Dit is Radio BNT. BNT.
2: My

Paul McCartney schreef dit nummer samen met Elvis Costello. En tijdens het schrijven vonden ze dat het nummer erg leek op vroegere Beatles-nummers. Zoals bijvoorbeeld There's a Place. En Paul McCartney die twijfelde nog, moeten we dat wel doen? Maar Costello drong aan om het vooral wel te doen. En het werd een leuke hit. Deze week in 1989 de alarmschijf My Brave Face van Paul McCartney. Dat betekent dat wij nu dus gaan kijken naar de top 40 van deze week in 1989. Straight Up van Paula Abdul en Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger. Die waren toen met 11 weken de langstgenoteerde platen in de lijst. Er waren 5 nieuwe binnenkomers, de hoogste op 22 en de eerste op 36 al. Justine en Blijf zoals je bent. Dat was toen de Nederlandse inzending voor het Songfestival, als ik het goed heb. Free van Stevie Wonder kwam binnen op 32 toen en op 31 Paula Abdul met Forever Your Girl. Queen and I Want It All was op 23 de op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst. En wat was dan die hoogste nieuwkomer? Dat was El Cordobés van BZN op 22 dus. Heaven Help Me van Dionestus steeg van 39 naar 25, dus dat mogen we met recht een sterke stijger noemen. En van 30 naar 20 ging Holly Johnson met Americanos. Origineel uit de 70s, maar opnieuw uitgebracht in 1989. Jeff Wayne en The Eve of the War steeg van 27 naar nummertje 18. En van 24 naar 16, deze week in 1989, Wendy en Lisa met Lolly Nolly. Simply Red sprokkelde nog 2 plaatjes winst mee en kwam in de top 10 uit. If You

Zeker niet in de top 3. Maar ja, goed, één bleef er staan en die andere waren echt wel mini-verschuivende. Want van 2 naar 3 zakte de look van Roxette. En van 3 naar 2 gingen Patty & Schiff met Wonderful. Stuivertje wisselen, zeiden ze daartegen. De nummer 1 die was precies hetzelfde als de week ervoor. 10 weken in de lijst al, deze week in 1989. The Bangles en Eternal Flame. Ze komen er

inspiratie voor de titel kwam van een bezoek aan Graceland, het landhuis van Elvis Presley. Daar brandt een eeuwige vlam bij zijn graf. En tijdens het bezoek van de Bengals aan Graceland was de eeuwige vlam door een flinke regenbui gedoofd, maar de uitdrukking bleef in het hoofd van Susanna Hoffs hangen. Deze week in 1989 de bestverkochte single in ons land, en dat zou nog wel even zo blijven, Eternal Flame. Op 2 toen Patti & Shift met Wonderful, en op 3 Roxette met The Look. Ik heb nog 1 hint voor je over onze stamtafelgast. Die zal ik je dan maar snel geven, want daar is het zo dadelijk tijd voor. De zanger die wij zoeken overleed in februari 2017 op 76-jarige leeftijd. Een zanger die geïmproviseerd kan sketten, die muziekinstrumenten kan nadoen en zo. Wie zou dat toch zijn?

Kate Bush wist aanvankelijk niet dat babushka het Russische woord is voor grootmoeder. Ze dacht het is een leuke naam en in het lied gebruikte ze het als pseudoniem voor de jonge vrouw die de trouw van haar echtgenoot wil testen.

Amerikaanse tv-serie Moonlighting en hij was te horen op We Are The World van USA for Africa halverwege de jaren 80. In 96 moet ik zeggen, speelde hij de rol van Teen Angel in een Broadway-versie van Grease en in 2001 kreeg hij een ster op de Hollywood Walk of Fame. In 2007 nam Al Jarreau de cd Giving It Up met George Benson op. Op dat album zongen ook Paul McCartney twee nummers mee. Op 22 juli 2010 raakt Al Jarreau tijdens een tournee door Europa onwel. In het Franse Gap werd hij met ademhalingsmoeilijkheden in een ziekenhuis opgenomen. En de dag erna was de situatie kritiek. Nadat de toen 70-jarige naar een ziekenhuis in Marseille was overgebracht,

pensioen wilde gaan. Hij was met uitputtingsverschijnselen opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles. Al Jarreau overleed enkele dagen later op 76-jarige leeftijd.

0: voor Roof Garden. Goed zo. Ik had hem nog niet helemaal klaar staan, moet ik even heel eerlijk vertellen. Maar nu wel.
1: Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. That's it, baby.

het vermogen om muziekinstrumenten met zijn stem na te bootsen. Mr. Al Jarreau. In dit nummer hoorde je dat in mindere mate. Maar het eerste nummer dat we draaiden, dat was Roof Garden uit 82. Daarin was dat wel duidelijk te horen, dat gesket van Al Jarreau. Helaas niet meer in ons midden. Dit was het Ethisch Café. Leuk dat je erbij was. Laat hem staan op Radio BNT, want hier hoor je elke dag opnieuw de leukste muziek 24 uur per dag.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: BNT.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Stel, een asieldiscussie polariseert. Tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
0: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet met toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio

0: Day. Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker.
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je douwen echt werd strikt.
0: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT. BNT. Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep, waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: is de nieuwsupdate.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmondenzee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.